Dank je beetje kan weer. Net als leer paardoor. Tip op de maker, ja, jong, goed dit. Som je leer. Me woma woma, yo. Woma woma. Som je woma, yo.